niet luidkeels mijn naam gillen als ik met een andere vrouw loop. Ga maar netjes naar huis en wacht tot ik thuis kom om het je rustig uit te leggen. Want ik ben jouw man, een grappige man, maar bovenal een man die niet houdt van een schandaal in het openbaar. Het achtste gebod. Gij zult niet roken of drinken en zeker geen profane taal uitslaan, want zulke taal wens ik niet te horen. Het negende gebod. Gij zult geen overspel plegen, want in de ogen van de wereld zal ik onschuldig zijn als ik jou vermoord.

de stumper van een vent. Ja, zelfs geen cent van de buurvrouw. En ge zult me nooit aan het hoofd zeuren over alles wat er in de etalages ligt. Want ik zal je alleen dat geven wat je werkelijk nodig hebt.